maar een guade de lets. Net at messer bicha, messe je magalting. Je kademo mircha, bikke bila sa jet.